0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Okay.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS-journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
1: Forst Veluwezoom.
0: Forst Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM.
0: Forst Veluwezoom.

Ik dacht, laten we eens met... Hallo. Ik dacht, laten we met een cocktail beginnen vandaag. Op deze vroege morgen. Nou ja, vroege morgen. Roy Scheerman is altijd eerder wakker als wij. Maar dit is 9 uur geweest op de klok van Voorst Veluwezoom. En een hele goede morgen. We zijn weer bij met 100% vinyl. En begonnen met een onverwachte nakomertje, zeg maar, van de Beach Boys uit 1988. Die waren toen eigenlijk al helemaal klaar met hun repertoire. Maar toen kwam de film Cocktail. En toen dachten ze, hey, wij kruipen nog een keer de studio in. En daar maakten ze voor de film Cocktail het nummer Kokomo. Ja, een nummer wat begint met Aruba in de titel. Ja, dat is van deze aflevering wel gepast natuurlijk. Want je bent aangeland bij de zomerafleveringen van 100% vinyl. Het is ook weer zo'n uur vol met zomerse muziek en zomerse klanken. En dat was natuurlijk eentje van The Beach Boys. Film Cocktail met Tom Cruise, ja. En met deze temperaturen, terwijl we deze opname maken, inderdaad, is het ook weer gewoon lekker warm. En dan zeg je bijna wel eens van, het is eigenlijk bijna te warm, zeg maar. Nou, daar heeft Cool and the Gang ook een liedje over gemaakt. Ach, gewoon mij dan zeggen ze. Hier is Too Hot. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl.

Uit Haarlem kwamen ze. In 1983 stond dit op de plaat. What Fun was dat. En The Right Side Won. Was eigenlijk een aanklacht tegen de Falklandoorlog. En dat was een optreden bij Vara's Popkrant. Een aanstekelijk liedje inderdaad. The Right Side Won. Een aanklacht nogmaals tegen de Falklandoorlog. Raakte hun carrière. En 1983 in een stroomversnelling. Een leuke opvolger van het nummer wat ze eerst uitbrachten. Let's Get Digital. Maar deze was wel een hit. Nummer 3 werd genoteerd in de hitparade. Dus een goede notering. Maar daarna bleef het stil. Het was eigenlijk, waren ze de tijd best wel ver vooruit, zeg maar. Het was toch een beetje een ska-achtige groep. Uit Haarlem, Nederland afkomstig. 10 man sterk. En zeer gemeleerd gezelschap, mag ik wel zeggen. Met leuke vrolijke muziek die we in deze zomeraflevering uitstekend kunnen plaatsen. Dat was dus What Fun uit 1984. En daarvoor draaiden we natuurlijk Too Hot. Wat eigenlijk door Kool & The Gang geen hit werd. Jammer, want het was wel een alarmschijf. Als apart singeltje uitgebracht deed het helemaal niks. Ja, niet verder als nummer 1 in de tipparade. Daarna kwam het niet in de top 40 terecht. Later wel door Coolio. En die kwam er mee op nummer 10 terecht. Dus net een top 10 notering voor dit nummer. Wereldwijd ook bekend door de artiest zelf natuurlijk. 6 weken genoteerd. Too Hot draaiden wij inderdaad van Kool & The Gang. En Kool & The Gang stond, dat was de achterkant van de single in dit geval, van Ladies Night. En dat kwam weer wel in de top 40 terecht. Nou, dan hebben we weer genoeg informatie over je uitgespreid, zoals we deden. Wat ligt meer voor je klaar? Ardeen Taylor. Dat was een van de laatste nummers in de laatst uitgezonden tipparade van Radio Veronica 538. Toen nog als zeezender in 1973. Ik weet dat volgens mij was dat Tom Collins die dat presenteerde. Ik geloof het bijna wel inderdaad. Hij had het over Ardeen Taylor en Window Shopping. Maar die stond er niet in toen. Nee. Dit is wel Ardeen Taylor. Maar Toast New Mexico. 1973.

0: Ik zei vroeger altijd Toos New Mexico, maar het is Taos New Mexico. Het gaat over heel iets anders. Arlene Taylor op de radio uit 1972. Een hele goede morgen.
1: Alles wat er leeft in het hart van de Stedendriehoek.
2: Voorst Veluwezoom. 105.3 en 107.5 FM.
1: Voorst Veluwezoom.

Opgenomen in Barbados in St. Philip, de Wave Studio inderdaad. Nou, terwijl de studio toch ook wel steeds warmer begint te worden. En we moeten nog anderhalf uur gaan. Moet ik zeggen dat dit toch een heel aardig plaatje was van natuurlijk niemand minder als Eddie Grant uit 1982. I Don't Wanna Dance. Hij wilde niet dansen. Dat zal te warm geweest zijn voor hem, denk ik. Kwam wel nummer 2 terecht en stond 10 weken genoteerd. Zijn grote hit Give Me Hope, Joanna uit 1988, die werd wel nummer 1. Maar verder had hij nog vele andere top 10 hits, want deze meneer deed het in die tijd erg goed. Do You Feel My Love, Electric Avenue. Wat hebben we nog meer? My Turn to Love You. Dat waren allemaal zaken die ruimschoots een goede notering maakten in de top 40. Ja, de luisteraars heeft hem niks met de te maken, maar er viel wat, zeg maar, hier. En daarna ben ik een beetje van slag, dus verontschuldigt u mij. We zullen wel een doorstartje maken. Daarvoor was natuurlijk Frank Mirella, en dat was een origineel nummer uit Duitsland. Die man daar, die had er helemaal geen hit mee, maar Frank Mirella wel. En wat drinken nemen ga ik ook doen. De vissers van San Juan, Frank en Mirella, draaiden wij ook nummer 2 in Nederland. Ja, zeker. En in de Nederlandstalige stond hij nummer 1. Je luistert naar Voorst Veluwe Zoom 100% vinyl. Is bij Rutte van 11 uur. En dat doen we met veel plezier. Wil je meer weten over onze programma's? Kijk even op onze website voorstveluwezoom.nl. Hier werken we altijd netjes bij met allerlei nieuwsberichten over de omgeving. Uitgaanstips, concerttips, noem maar op. Zelfs het oud papier in Eerbeek staat er allemaal op. Voorstveluwezoom.nl. Zomerse muziek draaien we in deze zomerafleveringen. Met name de zomerhits van vervlogen tijden. Natuurlijk origineel op vinyl. En er hoort deze ook bij. Hier is Opus. En Life is Life.

natuurlijk. Sailor uit 1975 en Girls, Girls, Girls. De mannen in matrozenpak inderdaad onder leiding van George Kayanis uit 1975. Stond er in de jaren 70 nou alleen maar een beetje van dat gehuppel op de top 40? Nee, zeker niet. Gelukkig was er ook nog een groepje als Heart. 1978, het was geen grote hit, maar we gaan hem toch draaien. Hier is Straight On van Heart.

Ik vind dat heerlijke muziek. Ja, ik kan er niks aan doen, maar... Ja, het komt uit de stand natuurlijk van Casey en de Sunshine Band. En muziek van Jimmy Bullhorn en Dance Across the Floor. Er zijn een singeltje inderdaad op TK Records, oftewel van Casey en de Sunshine Band. Je had in die tijd heel veel van dit soort muziek inderdaad. Want wat ik erg leuk vond, ik kwam tegen in de kwartjesbak, zeg maar, van de kringloopwinkel. Dus die hebben we toch ook meegenomen, zeg maar. De volgende is Joe Tex en Loose Caboose. Niet dat ik even mijn dilemma heb verteld aan uw beste luisteraar, want het wordt natuurlijk steeds warmer in de studio. Maar... we hebben nu de rolgordijn naar beneden gedaan. Maar als de rolgordijn naar beneden zijn, moet de verlichting weer aan. Dus nu zijn de spots in de studio weer aan die weer warmte geven. Ik weet niet wat nou verstandig is. Ja, nou ja, dan gaan we luisteren naar 1978. Hier is van het album Who Is Without Funk? Cast the First Stone. Nou, dat is toch een bijzondere titel. 1978, daar gaan we naartoe. Joe Tex en Loose Caboose.

ik word daar toch wel heel erg vrolijk van. Hoor. Joe Texan, de Loose Caboose inderdaad. De caboose staat eigenlijk een beetje op het achterste van je gedeelte. Maar een caboose is ook het laatste gedeelte van een Amerikaanse trein. Het laatste karretje, zeg maar. Nummer 16, genoteerd in 1978. Loose Caboose van Joe Texan. Ik heb de top 10 van diezelfde week voor je. Ring My Bell, Anita Ward, gaan we zo draaien. Nummer 10 kwam één plaatsje omhoog van nummer 11. Let's tell it about Boys, Dolly Dodson van en bleef op 9 staan. En op nummer 8, Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire with the Emotions, zakte van 4 naar 8. Lavendel Blue kwamen wij tegen van Mac Kissoon van nummer 7. En 5 weken genoteerd. Dance Away van Roxy Music, nummer 6. En I Was Made for Loving You, dat stond op nummer 5. En komt van 8 met een stipnotering, zoals het heet. Want dan is het zo'n rood bolletje in de hitparade. En is een oude alarmschijf. Ook een oude alarmschijf, Bright Eyes van Art Garfunkel. En zakte van 3 naar nummer 4. The Weekend Love van Golden Earring steeg van 5 naar nummer 3. Ook een oude alarmschijf. En nummer 2 komen we in die week tegen Reunited van Peaches & Herb. En die zakte van 1 naar 2. Dat betekent dat in die week een nieuwe nummer 1 in de hitparade stond. Dat was Theme from the Deer Hunter, Cavantina van The Shadows. Een instrumentale uitvoering naar aanleiding van de muziek van The Deer Hunter. Die steeg van nummer 2 naar nummer 1 en stond in die week op nummer 1. En ik heb het dus over de week van 14 juli 1979. Ik had het net over Loose Caboose inderdaad. 1978 is het plaatje uitgebracht. En we blijven een beetje bij de stal van Casey in the Sunshine Band. Want Anita Ward ligt klaar op de draaitafel. Het plaatje althans. En Ring My Bell.

1979, ze wonnen niets mee. Anit Award. Anit Award met Ring My Bell. Wat ligt er nog meer op de draaitafel? Het plaatje Sharazan van Albano en Romina Power. Een Italiaanse muziek uit 1977, waarbij we ons altijd afvragen hoe zo'n meneer aan zo'n mooie mevrouw komt. Maar dat zullen ze misschien van mij ook wel zeggen. 1977 draaien wij de achterzijde van het plaatje, want dat is ooit apart uitgebracht, dat singeltje, in België. Prima Notte d'Amour, oftewel de eerste nacht van de liefde uit 1977, kwam in België op nummer 6 terecht.

0: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
1: Je luistert naar
0: Voorst Veluwezoom.
2: Ik krijg een beetje natte voeten, heb ik het idee. Oh, we gaan het pootje baden tot de klok van het hele uur, zeg maar. Ah, oh, Sharazan, dat is de andere kant inderdaad. Albano en Romina Power. En terug naar 1977. Ik krijg een beetje natte voeten. Dat is wel lekker cool hoor, aan het water zo. Wel jammer in Italië altijd die steentjes op het strand. Vind ik toch een zandstrand altijd wel mooier eigenlijk. Maar de platen zijn niet minder op.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom. 105.3 en 107.5 FM.
0: Voorst Veluwezoom.
2: Ja, natuurlijk Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It. Nummer 1 in 1975. Vele hits had hij, maar dit was zijn nummer 1 in 1975. Je bent aanbeland bij de zomeredities van 100% vinyl. Een hele goede morgen. Maarten Burgers is wekelijks bij je tussen de klok van 9 en 11 uur. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag doen we dat iets eerder. Dan herhalen we de vrijdag tussen 6 en 8 uur 's morgens. Als voorprogramma voor het programma van Bas Post, zaterdagmorgen live. Dit is Voorst Veluwezoom. Een hele goede morgen. Veel hits had natuurlijk Kees in de Sunshine Band. En ja, het is altijd zomers. Ik weet niet waarom, maar dat heeft toch iets te maken met het tempo van het plaatje, denk ik hoor. Zomerse muziek inderdaad ligt zeker voor je klaar het komende uur. Want dat hebben we voor je uitgezocht. Voor onder deze natuurlijk de zomerse hit komen langs het komende uur. Hier zijn Mel en Kim. En Showing Out.

Third World en de opvolger van niets minder dan Now That We Found Love, dat zocht ik inderdaad eventjes. En dat was de Third World uit 1979, maar dit kwam uit 1982. Try Ya Love stond als hoogste nummer 6, dus daarmee was het zeker geen eendagsvlieg dit groepje. Third World had nog een ander hitje, Talk To Me uit 1979. Dat was dan de eigenlijke opvolger van Now That We Found Love, maar die deed het niet zo heel goed. Nummer 27 bleef dus eigenlijk aan de verkeerde kant van het rijtje van de hitparade hangen op nummer 27. 5 weken genoteerd. Now That We Found Love, 11 weken genoteerd. En dit en wat je net hoorde. Nou, Try Your Love, 6e als hoogste en 8 weken genoteerd. Dus dat waren prima hits voor deze groep uit 1982. We gaan weer naar het Songfestival van de jaren 70. En dat is natuurlijk ook heel erg grappig natuurlijk. Die internationals hebben wel vaker plaatjes van gedraaid. Want het groepje bestaat eigenlijk niet meer. Maar er waren drie zusjes uit Den Haag die ook meededen aan het Nationale Songfestival. En die hadden dus ooit een ander nummer nou ook alweer. Oh, ik klik het allemaal net weg. Ik denk, ik zet het op mijn schermpje, kan ik het makkelijk oplezen. Oh, hier zijn ze inderdaad, ja. Ik was even mijn digitale notitie kwijt. Young and in Love inderdaad was een van de hitjes inderdaad die op het Nationale Songfestival meededen in de jaren 70. Maar er was ook nog een ander hitje en die ligt op de draaitafel klaar. Boom, boom, boom, mijn hartje gaat boom, boom, boom. De Engelse versie draaien wij. Ja, dan toch wel hè. Internationals uit Den Haag, kijk op YouTube even naar de filmpjes van deze dame. Het is te schattig om naar te kijken. Het is zo jaren 70, maar daarom heel erg leuk. Een mooi tijdsbeeld. Hier zijn de Internationals.

0: In Parijs, Eurovisie Songfestival 1978. Ze werden vijfde, zeker niet onverdienstelijk. De winnaar was trouwens Harmony met Oké.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Voor Stevenson.

Nou, meer regio kan ik er niet van maken. Hendrik Haverkamp van Normaal uit 1979. En over regio gesproken, nou ja, dit is eigenlijk ook wel regio natuurlijk. Maar dat past meer een beetje in het straatje van Normaal zoals je ziet optreden. Want de hits die ze hadden waren vaak wel softer. Deze dame niets komt uit Eerbeek, woont tegenwoordig ergens anders. Maar zong destijds de Sterren van de Hemel. Alita met Wheels on Fire.

zat natuurlijk prima aan elkaar. Een dame inderdaad uit de provincie. Alita en Wheels on Fire. En waar sluit dat nou prima bij aan eigenlijk? Wat kun je dan zo doortrekken? Ja, dit natuurlijk. De mannen met de baarden uit 1983. We zitten een beetje in een stevig hoekje, zeg maar, vandaag bij 100% vinyl. Hier is ZZ Top. Give me all your lovin'.

gitaarmuziek op de radio. Ja, de Hollies inderdaad op hun best. Nummer 9174. En The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Het single van de Hollies inderdaad. Afkomst van het album Hollies. Dat was toevallig dezelfde naam dan. Hollies bezongen het westernfilmbeeld in het lied. Een duel inderdaad. Wat gaat inderdaad tussen Curly Billy en Crazy Sam McGee. De geluidstechnicus van het nummer trouwens was Alan Parsons. Dat is toch ook wel mooi. Ja, later van de Alan Parsons Group. Had vele hits. En in top 40 kwamen ze nummer 1. Ja, bij dagen 30 nummer 2. En in België kwamen ze op nummer 6. Dan bent u weer geïnformeerd, zoals dat heet. Het leuke van de originele singeltjes is die wij draaien. De volgende op de draaitafel is van Big Mountain. Baby I Love Your Way. Dat is een oud nummer van Peter Frampton. Maar deze keer in een reggae-uitvoering uit 1994. Ja, staat er echt op. Dat is voor ons dan eigenlijk denk ik een van de nieuwste singeltjes die we hebben. Hij kraakt net zo hard, daar gaat het niet over. Maar wat ik wilde zeggen over die singeltjes, dat we dat origineel allemaal hebben hier. Ja, dat is natuurlijk erg leuk. Want wat komen we hier tegen? Baby, te quiero a ti. Ja, de Spaanse uitvoering. Die staat op de achterkant.

0: Ik denk dat hij nog nooit op de radio gedraaid is. Nee, dat denk ik ook niet. Big Mountain, en het origineel is natuurlijk van Peter Frampton. Baby, I love your way. Maar dit was de Spaanse uitvoering Baby, te quiero a ti. Die hoor je hier bij 100% vinyl.
1: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
2: Forst Veluwezoom.

Mooi, tot de laatste noot, Meccano. En bezongen De Maan uit 1986. Ah, de betere muziek. Hier zijn de Jacksons. 1980, gaan we terug in de tijd. Met Michael Jackson en zijn broertjes. En Can You Feel It?

0: heet in 1981 van het album Triumph. Ook nog verkrijgbaar op muziekcassettes, dat op de achterkant van het plaatje. Dat is wel grappig om te zien. De Jacksons inderdaad, met hun hele grote hit. Dat is wel mooi. De volgende plaat is van Adriano Celentano. Dit gaat nog een tijdje door, zo horen. Adriano Celentano uit 1972, nummer 1 hit van de zomer. Want we draaien zomerse muziek. Alleen hij mag het zelf even aankondigen. Hoe heet hij?
1: Freezing cold in Ancient Tuzo.
2: You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ancient Tuzo. All right.

Collision Calling National Cecil. Dat is nog dichterbij wat ik kan uitspreken. Het is de plaat met de langste titel in de hitparade. Het is niemand minder als Adriana Celentano. En daar heb ik toch wel iets over te vertellen, want het is wel grappig. Het is een lied van een Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter en zanger. En televisiepresentator, dus Adriana Celentano. Uitgevoerd samen met zijn vrouw en actrice en producer Claudia Mori. Een populaire uitvoering van het liedje is ooit uitgezonden door de RAI. En de vrouwelijke rol werd toen gespeeld door showgirl Raffaella Carrà. Die kennen we ook. Het liedje is voor het eerst uitgebracht op 3 november 1972. En verscheen later ook op zijn album Nostra Rock. Opvallend is de taal, die klinkt als Amerikaans-Engels, maar feitelijk een inhoudsloze fantasiewoorden bestaat. Hij zegt eigenlijk helemaal niets. Het is een taal die niet bestaat, maar klinkt heel Engels. Celentano deed dit opzettelijk omdat hij was beïnvloed door Amerikaanse muziek en het makkelijk vond te schrijven om iets in het Engels dan in het Italiaans. En zo kwam hij op het idee een Engels klinkend liedje te maken dat daadwerkelijk inhoudelijk gecommuniceerd werd met helemaal niets. Dus dat is toch wel bijzonder, of niet? Ik vind het wel leuk bedacht. Gewoon eigenlijk een hekel hebben aan de Amerikaanse taal op dat moment. En dan een liedje schrijven wat erop lijkt. Ja, zo kun je toch een heel eind komen. Volgens mij heeft André Hazes ook ooit een keer een Spaanstalig nummer zo gezongen. Waarvan hij ook niet wist wat hij zong, maar wat wel leuk klonk. Dat kan natuurlijk, ja. Ik luister naar Voice Veluwe zo. De zomeruitzendingen zijn op dit moment aan de gang. En ja, 100% vinyl is daar natuurlijk ook onderdeel van. Dat betekent dat we geen actualiteiten hebben. We hebben ook geen Sinatra-momenten. We hebben ook geen weerbericht voor je. Maar de muziek moet het dan zeker doen. En dat mag in de zomer natuurlijk ook. Want ja, we hebben jou natuurlijk eigenlijk een beetje nodig. Dat zong Joe Dolan al destijds. Ja, I Need You. Ah, even wegzwijmelen in de jaren 70 met Joe Dolan. Pete Yellowstone en Pete Tinsley. You love it.

0: had natuurlijk grotere hits, maar dit was eentje uit 1977. Nummer 29 en toch wel gedenkwaardig, mag ik zeggen. Lady in Blue was groter nog in zijn hitparadelandje. En Joe Dolan draaiden we hier als bijna nog een van de laatste plaatjes, inderdaad. Wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Ja, dit mag me niet laten liggen.
1: Vanuit onze regio.
2: De muziek van Forst Veluwe Zomer.
0: Als we het over de zomer hebben, hoort dit er ook bij natuurlijk. Korte broek aan, oftewel de shorts. Nog meer op dat de kleine kereltjes waren volgens mij. Comment ça va? En dan nummer 1 in Nederland.

nummer 1 in 1983. Natuurlijk de muziek van The Shores en Come On Sava. We zongen het allemaal mee destijds, dat kun je wel tellen. Goed, de laatste plaat is een instrumentaaltje uit 1978. Conquistador in Argentina. Trek de panfluiten maar weer eventjes uit de hoesjes. Dit was ook van het voetballen destijds, 1978. In die tijd hadden ze dit soort muziek. Bij grote wereldkampioenschappen voetbal. Argentina in 1978. Ik vraag me trouwens een beetje af waar die lui met die panfluiten gebleven zijn. Je zag ze vroeger op elke hoek van de straat, maar ze zijn allemaal verdwenen. Conquistador draaien we als laatste inderdaad. En bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van 100% vinyl. De zomereditie met veel plezier gemaakt. Veel plezier met de programma's die na ons komen. En graag tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: what I mean.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Siri Dijkers met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: Met weer een ontzettend afwisselend programma. We duiken in bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. De eerste studiogast zometeen is een bekende horecaondernemer Bert de Stijf. En hij gooit het roer om. Maaike Boef uit Epe. Ja, ze kan heel goed zingen. We gaan met haar terugblikken op haar bijdrage aan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Tijdens het Heerlijk Festival vond de eerste editie van Heerde's Got Talent plaats. Deze talentenjacht laat zien dat Heerde barst van talent. Verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. De vakjury koos uiteindelijk Fine Mulder uit Wapenveld als winnaar. Uiteraard vernemen we graag hoe het op dit moment met de winnaar is. Op Pinkster hoor ik het verhaal van Jonathan en Lisanne. Zij zijn zendeling en met een omvangrijke taak bezig, namelijk vertalen van de Bijbel in een niet gangbare taal in Afrika. Ze nemen plaats achter de microfoon om hier deelgenoot van te maken en u uit te nodigen voor een evenement Meet the Mappa in Heerde. We blijven over de grens. Katia Kalibuliani nodigt u uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Uiteraard aandacht voor het laatste nieuws en uitgangstips uit de regio, gelezen door Wilhelm Hulshof. En belicht onze eigen weerman Wilfried Elzega. En ik begrijp voor deze week voor het laatst, niet helemaal natuurlijk, het weerbericht voor dat hij op vakantie gaat. Techniek in de vertrouwde handen van Gerard Bouw en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook het woensdagmiddag te horen op Force Velio Zoom. Van harte welkom.
2: We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Velio Zoom.
1: We beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. Wilhelm Hulshof neemt ons mee voor de eerste keer naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: De regio. Tijdens het Welsums kermisweekend van 31 juli tot en met 2 augustus wordt traditioneel getrouw een jaarmarkt georganiseerd. De organisatie is in handen van de Vereniging voor de Volksvermaken Welsum. En deze is nog op zoek naar standhouders die op zaterdag 1 augustus willen deelnemen met een kraam en of grondplek op het kermisterrein. Een kraam kost €25 en de grondplek kost van 4 meter is dan beschikbaar voor €10. Geïnteresseerden kunnen voor een plek met of zonder kraam contact opnemen met Gerry Huiskamp. En dat kan via huisk398@planet.nl. En ook voor meer informatie kunt u daar uiteraard terecht. Aanstaande zaterdag is de 4e sponsortocht van Tour de Dellen. Deelnemers kunnen 30 kilometer lopen, fietsen, skilleren, steppen of handbiken door de regio. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar Stichting Wens Ambulance Gelderland. De tocht kent de start en finish bij VV OVO's op de sportpark Bovenmolen in Oldebroek. En voert over wandel- en fietspaden naar Wezep richting Heerde, door natuurgebied De Wellen en langs de N309, de bekende Wolberg. En zo door het harde weer terug naar het finishterrein. Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op www.toerdedellen.nl. En op zaterdag 27 juni organiseert Team Zingen aan de IJssel een zingen in de kerk van Terwolde. Zingen aan de IJssel is een moment van samenzang, bezinning en ontmoeting. Zingen aan de IJssel is een interkerkelijk initiatief van christelijke jongeren en volwassenen met een gedeelde passie, samen zingen en muziek maken. De zingen duurt ongeveer een uur en na afloop is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn. En dat vindt plaats aan de Dorpsstraat in Terwolde aan de Molenweg 2 op 27 juli om 19:30. De eerste twee edities hebben al plaatsgevonden in Welsum, maar Zingen aan de IJssel zal nu langskomen langs verschillende kerken. Kom mee zingen en beleef samen een betekenisvolle avond. Voor vragen stuur een e-mail naar zingenaandeijssel@gmail.com. Basisschoolleerlingen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten, kunnen weer worden aangemeld voor het Junior College van de Noordgouw. Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken, maar ook graag nieuwe dingen ontdekken, creatief en nieuwsgierig zijn en waarschijnlijk een VWO-advies zullen krijgen. De Noordgouw biedt deze kinderen allerlei verschillende modules, van het opbouwen van de escape room tot aan de beginsel van de Chinese schrift. De aanmelding verloopt via de leerkracht of je EBR van de basisschool. De inschrijving staat open tot 30 juni. Het aantal plekken is beperkt, dus wacht niet te lang. Voor meer informatie kunt u kijken op noordgouw.nl of mail naar juniorcollege@noordgouw.nl.

0: Ja, dat was van het nummer Grease Lightning, de CD en LP, van de jaren 1978 met Olivia Newton-John. En dat was natuurlijk al een heel grote hit, hè? Tell Me More.
1: Nieuws uit de regio.
0: Aanstaande donderdag op 25 juni zouden bij het Brinkhoven de maandelijkse maaltijd zijn. Helaas is deze afgelast vanwege de warmte. Voorlopig zal er ook even geen eten meer zijn, omdat er nu zo'n vakantieperiode aanbreekt. Maar hou de socials in de gaten of desnoods neem even contact met Brinkhoven op van wanneer er eventueel weer een open maaltijd is. En de Zomerfeestcommissie heeft de inschrijving voor een zomerfeest op 27 juni weer geopend. De traditioneel druk bezochte braderie en rommelmarkt vindt dus aankomende zaterdag plaats. En dat is voor de 34e editie en de intree is wederom gratis. Het zal daar hartstikke druk worden en het zal heel mooi weer zijn. Dus 's morgens moet je er altijd zijn voor de leuke koopjes. En uiteraard is er ook muziek. En dan wordt er vanaf 3 uur en tot 5:30 non-stop muziek daar. En dat vindt plaats aan de Stationspark aan de Grote Weg Klapperdijk in Wapenveld van 8 tot 5:30. Op zaterdag 27 juni organiseert de Stichting IJsselhoeven een jazzfestival. Om de tijd dat er op de boerderij aan de Ervenweg 9 in Welsum. Een toen bekende jazzmuziekers woonde ten weten daar Edwin Somers. Op het terrein is het mogelijk om te eten, te drinken en te kopen. Op www.hoevenjazz.nl is er meer informatie en kaarten. Oud-Heerdenaar Hendrie Veldkamp heeft het kader van Heerde 58 gietmallen geprint van de toren van de Johanneskerk te Heerde. En deze in kaars werd gegoten. In samenwerking met een kaarsengieterij. De etalage van de Wereldwinkel staat nu de geprinte toren van 700 mm hoog. Maar ook kleinere modellen van 70 mm zijn daar ook uitgewerkt. Dus ook ging hij aan de slag met verschillende kerken in de gemeente Heerde, Epe en Elburg en ook het kerkje van Zwelo. Zo zie je maar weer dat er weer heel leuke, creatieve dingen zijn te maken. En dan komt het nu.

0: Goed, we draaien één kopje koffie van WOVF de Kunsten draaien voor Bert Stijf. Die eraan zou schuiven om te praten over zijn nieuwe avontuur. Want hij heeft het roer omgegooid. Hij heeft me wel proberen te bellen, maar op dit moment heb ik nog geen contact met hem. Dus dat geeft mij intussen de gelegenheid om weer het woord te geven aan onze eigen nieuwslezer. En uitgangstips, ja, gelezen door William Hulshoff.
1: Nieuws uit de regio.
2: Heb je een geweldige fantasie en hou je van schrijven? Doe dan mee. Kies jouw favoriete plek in de gemeente Heerden en laat daar iets bijzonders gebeuren. Alles mag. Ga je voor magie, grappig, spannend of mysterieus? Jij bepaalt het verhaal. Lever je verhaal voor 8 juli in en dan via je school, het raadshuis of mail naar ikdoemee@heerden.nl. En vergeet niet te vermelden de naam, de leeftijd, de school, de klas, de e-mailadres en telefoonnummer. Dus kortom, laat je creativiteit los en verras ons met een heel mooi verhaal. Het muzikale seizoen wordt afgesloten door het A-orkest van Soli Deo Gloria te Heerden. Met 2 zomerconcerten en het eerste concert staat gepland op maandag 29 juni om 8 uur bij Grootstochert in Wapenveld. Het tweede concert staat gepland op zaterdagmiddag 4 juli om 4 uur bij de muziekkoepel in het centrum van Heerden. Hier wordt u van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Na de zomervakantie worden repetities en de muzieklessen van het A-orkest en de jeugdleden weer opgepakt. Wil je meer weten over de muzieklessen? Neem dan contact op met de secretariaat van secretaris@solideogloriaheerden.nl. Ook deze zomer organiseert Stichting Present Epe Heerden een zomer met een missie. Een bijzondere actie waarin gezinnen en singles worden opgeroepen iets te geven aan mensen die bijvoorbeeld eenzaam thuis zitten. Of die het financieel niet breed hebben. Om deze actie tot een succes te maken en zoveel mogelijk mensen te verblijden met een leuk zomerpakket, dan is er hulp nodig. En wil je een ander blij maken of wil je een gezin of persoon opgeven als ontvanger, laat het dan weten via www.zomermetemissie.nl of mail naar zomer@zomermetemissie.nl. En de gemeente Belang Boerenpartij, ChristenUnie, SGP en VVD Heerden presenteren met trots het nieuwe evenwichtige coalitieakkoord Samenwerkt. Het akkoord is de uitkomst van de coalitiebespreking die de afgelopen periode zijn gehouden. En met het akkoord zijn de lijnen uitgezet voor de komende 4 jaar. De partijen kijken terug op een intensieve en constructuele samenwerking. Het resultaat is een nuchter, realistisch en samenhangend akkoord voor de komende 4 jaar, waar ook de input van andere partijen uit de gemeente plaats hebben gevonden. Het coalitieakkoord 29 juni wordt ook de beoogde wethouders geïnstalleerd. Voor de gemeentebelangen Boerenpartij en ChristenUnie zijn dit de bekende namen, respectievelijk William van Ommen en Klaas Harding. En voor VVD, nieuw in de coalitie, is Peter Oosterhof toegevoegd. Wethouder omdat Klaas Harding en Peter Oosterhof momenteel zitting hebben in de gemeenteraad, zullen ze ook hun plaats in de nieuwe gemeenteradenraden worden geïnstalleerd.
1: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Ja, en hij is toch gearriveerd. Ik zei net dat hij onderweg was, werd stijf. Ja, je moet het Apeldoorn komen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, maar ik zei bij de aankondiging, je bent een studiogast en een bekende horeca-ondernemer en die het roer omgooit. Want ik zei vanmiddag tegen iemand, ik heb Bertus in de uitzending. Ja, die ken ik wel, is van de Stern. Ik zei, nou, dat is heel lang geleden.
1: Ja, dat is al...
0: Dat
1: is 38 jaar terug,
0: ja?
1: Dat ik daar begonnen ben, ja.
0: Dat was je eerste ervaring met
1: dat
0: de horeca?
1: Dat was mijn eerste...
0: Hoe ben je in die horeca ingerold eigenlijk? Want je bent 58 jaar, hoe lang zit je erin?
1: Hoe komt een aap een vlooi, hè? Ja. Dat is toch dikwijls ook het verhaal. En ik ben eigenlijk de horeca ingerold vanaf destijds Euroase Dellenhoven. Dus wat nu Fletcher is. Dus dan praat ik over, ik ben nu 58. En toen was ik 14, 15.
0: Oké.
1: Toen knalde ik daar naar binnen, ja.
0: Maar komt dat, is die passie van eten en koken vanuit huis uit meegegeten? Of
1: Nee, integendeel. De passie zit aan de binnenkant, zit in het hart, ja.
0: Oké, ja, en je hebt overal horeca ervaring gedaan in Epe.
1: Ja.
0: De Sterren, je hebt ook nog Veluws...
1: Veluws Eethuis, Wisselgat en Brasserie de Knijnenberg.
0: En van, in Hattem.
1: Ja. Ook nog, ja.
0: En bij Van Ouds heb je gewerkt ook
1: en
0: nog?
1: En bij Van Ouds heb ik nog, doe ik nog wat dingetjes, ja. Zo hand- en spandiensten, ja.
0: Overal?
1: Wat uitkomt, ja.
0: Overal gewerkt. Ja. Wat is je trouwens even je eigen favoriete eten?
1: Mijn favoriete eten? Als ik het echt moet zeggen, ik vind alles heerlijk.
0: Oké. Okay.
1: Hetgene wat ik het meest lekkere vond, dat heb ik destijds heb ik dat gemerkt, waren mijn gestoofde wangetjes, varkenswangen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Je stond ook op mijn menu dan of zo?
1: Ja.
0: Of vandaar dat...
1: Ik ben jaren heb ik daar bij de top 5 van Nederland bij gestaan. Ja, met de wangetjes.
0: Ja.
1: Ja, die waren echt uniek.
0: Nou,
1: ja.
0: En uniek ook dat je ondanks tegenslagen in je leven...
1: Ja.
0: Alles, want ik weet bij de Sterren ook, had je nog een auto-ongeluk gehad en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dat was in 98.
0: Dan neem je dat net over en dan krijg je dat.
1: Een jaar had ik het overgenomen, ja.
0: Ja, nee, heftige periodes. En,
1: ja.
0: Ook met je bedrijven en toch... Ik vind dat Siert een respect hoe hij dan weer opstaat en het nieuws gaat doen.
1: Ja, wat ziet een mens? Ik bedoel, gezondheid, Harry is een geschenk. En zo moeten we het eigenlijk zien. En je jaren zeggen altijd mensen, je kunt je niet doodwerken. Maar ik kan je één ding vertellen, je kunt vreselijk dichtbij komen. Ja, en het is me gelukt.
0: Ja, je hebt de dingen te boven gestaan elke keer. Dus,
1: ik heb iedere keer, ben ik erdoor gekomen, maar ik ben ook iedere keer weer teruggekomen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Maar nu ga je toch het roer een beetje omgooien.
1: Ja.
0: Want als ik sociale media zie, en dan ik liet mijn vrouw zien. Jee.
1: Ja, je mag het ook zien, hoor. Het is ook geen schande. Het
0: een knappe kerel, zeggen ze dan.
1: Je,
0: dus,
1: het is een change die je maakt. Dus je gooit, of het roer om, je gooit ook jezelf om, hè?
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk 3 jaar geleden heb ik dus 3 herseninfarcten gehad. Een open hartoperatie, omdat mijn hartklep was opgegeten door een bacterie. En ik heb een nieuwe hartklep gekregen, een runde klep. Dus ik loei nog niet in de keuken, dat is het enige.
0: Word je net weg.
1: Maar dat markeert het allemaal. Nee, dan ga je stilstaan bij jezelf. Dan ga je erover nadenken. Van punt 1, ik ben hier, wat doe ik hier? En wat ga ik er nog van maken? En ik heb wel geleerd om te vechten voor hetgene wat je waard bent. En ik denk dat het ook in een mens zou moeten zitten. Of het altijd zit, niet iedereen zit er daarin mee. En je probeert in ieder geval wel. Ik heb 3 jaar lang geknokt om gezond te zijn en te worden. En het is me tot op nu, of er moet straks weer wat gebeuren. Nee, maar daar ga ik niet vanuit. Maar tot op nu is me gewoon gelukt en ik ben er weer.
0: Ja,
1: en ik ben ook weer terug, ja.
0: Een buitenstaander zou ook niet zeggen dat je het allemaal gehad hebt. Nee.
1: Nee, nee. Het is ook bijkans niet te zien, hoor.
0: Nee.
1: Ik heb de kop nog dik genoeg, dus dat is... dan maak je het. Nee, maar het zit hem gewoon aan je binnenkant. En het enige, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gezegd, ik ga mijn expertise gebruiken... om mijn branche en mijn collega's verder te helpen.
0: En deed je dat eerst helemaal zelfstandig of deed je direct
1: dan bij...
0: Ik
1: deed alles zelfstandig, ja.
0: HKV-makelaars.
1: HKV-makelaars... ben ik eigenlijk mee in contact gekomen 1,5 maand geleden. Twee maanden geleden, ja. En ik zag ze ook, even over de socials gesproken... ik zag ze op LinkedIn. En ik heb me gemeld, ze waren op zoek naar een freelance horecamakelaar in de omgeving Overijssel, Drenthe en Gelderland.
0: Oké, okay, dus in de buurt gelukkig.
1: Dus ik denk, weet je, nooit geschoten is altijd mis. Ik heb er wel geteld Harry één bericht aan gewaagd. En ik heb de week daarna had ik een afspraak met Marcel Verbaas. Dat is de directeur, dus de CEO van HKV. Het HKV is op het moment de grootste...
0: Knonk en Verbaas, hè?
1: Ja, dus, Knonk en Verbaas. De grootste horecamakelaar van Nederland.
0: Ja.
1: En hij zegt, we gaan helemaal niet verder. Ik heb een half uur met hem gesproken. Hij zegt, kom maar. Hij zei, heel graag. Het enige wat ze doen, het is een groep van een kleine 20 makelaars in Nederland. Ze gaan België op het moment ook in en Duitsland. En het is een kleine groep makelaars. En ze zijn allemaal horecaffers. Dus allemaal jongens die in de horeca of ooit in de horeca hebben gezeten. Dus eigenlijk de horeca aan de achterkant kunnen vertegenwoordigen. Ja.
0: Dat is wel een pluspunt voor degene die...
1: Dat is fantastisch, ja. Ja.
0: Of die wil zijn zaak uitbreiden of iets kopen.
1: Ja, ja,
0: of...
1: ja. Ja, absoluut.
0: Of die denkt van, ja, hoe moet het verder? Bedrijfsopvolging, ja, klopt, bij wijze van spreken. Ja.
1: Het zijn natuurlijk wel hele reële en structurele problemen op het moment. Waar die horeca tegenaan loopt.
0: Ja, vooral personeel krijgen alleen nog.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, het horeca 2.0. Want zo praten we tegenwoordig, hè? Alles is 2.0. Hè? Als iets niet helemaal lukt, of het ligt net in een kantelpunt, noem het maar 2.0. En dat is dan ook weer ook zo'n mooi woord, duurzaam. En de horeca 2.0, als ik kijk naar ruim 40 jaar terug, waar ik begonnen ben. En als ik kijk naar nu, heeft het een omslag gehad van 360 graden. Absoluut, de hele horeca. En de horeca, ik wil niet zeggen dat de horeca slecht is, want we hebben in Nederland hele mooie horeca. We hebben kwalitatief hele hoge horeca in levels. Maar het is moeilijk voor de jongens allemaal. Dat merk ik wel, ja. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad, waarin iedereen goed geld heeft gebeurd. Maar iedereen moet het ook terugbetalen. En 1 januari 27 moet alles weer glad zijn met de belasting ook. En ik snap het ook wel. En je leert ook in dat soort momenten ook om te vechten voor je bestaan. En vechten voor het bestaan is wel het recht om door te gaan.
0: En wat doen jullie dan, want jij bent ook doorgegaan, vechten voor het bestaan.
1: Ja.
0: Maar hoe sta je de ondernemer, zeg maar, de horecaondernemer, terzijde? Geef je tips, kooktips ook? Nee, of is
1: ik
0: het geef heel divers? Tips.
1: Ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, ik zit hier met twee mutsen op. Ik zit hier met de muts op als horecamakelaar via de HKV. En ik sta eigenlijk natuurlijk ook via BNB, horecaondersteuning.
0: Dat bedoel ik, daarom.
1: En wat wij dus doen... Dus wat ik dus probeer te doen, dat is ook een deal die ik heb gemaakt met HKV-makelaars. Van joh, ik weet niet of ik mijn tijd vol kan maken in jullie business. Maar ik zie nu, ik heb vandaag 4 afspraken gehad om deals te maken. En ik merk wel dat het gewoon heel druk wordt. En ik zie ook dat er aan de achterkant mensen zijn die bedrijven willen overnemen. En die ook een stukje switch willen kijken waar je in de binnenkant kunt veranderen.
0: Dus jij bent van beide markten thuis?
1: Dus ik pik de beide kanten mee. Nou, ik pik niks mee, maar ik... Wat voor mij belangrijk is, een stukje advies, een stukje ondersteuning. En vooral ook de ondersteuning en begeleiding vanuit de horecamakelaardij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je staat klaar voor kleine onderneming en grote onderneming.
1: Dat is het matter,
0: eigenlijk,
1: ja.
0: Eigenlijk voor iedereen dus.
1: Absoluut, ja.
0: Mensen die zeggen van, ja, ik wil graag tot advies... Ja, hij noemt wel die makelaars, maar ik wil advies van Bette Stijf. Als je die website kijkt van HKV, kunnen ze dan jou vinden?
1: Absoluut, ja.
0: Daar staan er meer op natuurlijk.
1: Daar sta ik al helemaal op.
0: Oké.
1: Okay. Ik moet zeggen, het is wel een gestreamde foto.
0: Nou, mooie foto. Maar... Dus, daarom zei ik aan mijn
1: vrouw. Hij is wel heel strak, maar ja, goed. Dat is ook niet erg. Maar ze kunnen me, via die weg kunnen ze me vinden, ja. Ja.
0: Als er mensen zeggen van een vraag hebben over van nou, hoe mijn keuken en zo, wat moet ik die veranderen? Kunnen ze dan ook bij jou terecht?
1: Absoluut, zeker, ja.
0: Want ik heb nu, noem maar even het Franse concept en ik wil een ander concept.
1: Ja, dat kan, ja.
0: Dus ja. Van alle markten kunnen ze...
1: Ik pak alle markten, pak ik mee, ja.
0: Ja.
1: En daar ondersteun en adviseer ik ook in, zeker, ja.
0: En voornamelijk in Gelderland, Overijssel en Drenthe.
1: Ja.
0: Daar ben je te vinden dan.
1: Yes.

0: www.bbhorecaondersteuning.nl. En de andere is www.bbhorecaondersteuning.nl.
1: BB staat
0: dus
1: voor Bertus
0: en Bas.
1: Bertus en Bas, dus. Ja. Hey, ik ga je volgen. Kijken hoe het gaat in horecaland. Ja. Dat heb ik al jaren gedaan, want ik kan nog herinneren dat je hier met vlees binnenkwam. Dus, heel
0: met
1: mooi.
0: De wangetjes, weet je dat
1: nog? Daarom.
0: Ja. Hey, ik zag het toevallig vanmiddag aan te denken.
1: Het was heerlijk. Dus, Hey, Bertus, bedankt voor je komst in de studio.
0: En jullie bedankt. En ik wens jullie heel veel succes met jullie uitzendingen.
1: Dankjewel.
0: Ja.

0: Ja, van de vorige gast Bette Stijf, die een het roer omgooit en nu een rol heeft als horecamakelaar, gaan we naar de volgende gast. En ze was afgelopen zaterdag bij het Heerlijk Festival, want daar vond de eerste editie plaats van Heerdes Got Talent. Een talentenjacht laat zien, namelijk dat Heerde barst van talent. Want verschillende zangers, zangeressen en fluitisten betraden het podium. En de vakjury die koos uiteindelijk Fine Mulder uit Wapenveld als winnaar. En die hebben een telefoondag, Fine.
1: Goedenavond, meneer.
0: Ja, jij werd winnaar van Heerlijk Got Talent met volgens mij dit nummer wat we net draaiden, of niet?
1: Ja, klopt. Addicted to You van Avicii. Prachtig nummer.
0: Een prachtig nummer. Waarom heb je dat gekozen?
1: Nou, zoals ik al voor het optreden vertelde, dat ik en mijn vader hebben... Mijn vader is heel muzikaal en daar heb ik het ook al een beetje van. En hij liet mij op zaterdagavond laten hem heel vaak muziek horen. Mm-hmm. Toen ik als kind 6 of zo was, toen heeft hij het liedje aan mij laten horen. En 5 jaar later of 6 jaar later, toen ik de gitaar oppakte, was het eigenlijk een van de liedjes die ik het liefste wilde leren spelen. En toen heb ik hem leren spelen en toen dacht ik, wat is een goed moment om hem aan andere mensen ook te laten horen, mijn versie. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is de perfecte keuze. Dus ja.
0: Ja, en dan sta je op het podium. Hoe was dat?
1: Het was zeg maar, kijk, het is niet de eerste keer dat ik op het podium heb gestaan. Dus dat. Maar ik vond het wel echt cool op een echt podium te staan met veel mensen. Maar eigenlijk heb ik gewoon echt gedaan alsof het mijn kamer was. Want dan is het natuurlijk wat minder spannend.
0: Ja, en dan heb je het gezongen. En moest je dan lang wachten op de jury? Want ik heb het niet meegemaakt zelf, maar...
1: Ik moest ongeveer 20 minuten wachten op de jury. Omdat het was klaar om 3:50. Alleen ik was ene laatste, dus ik hoefde niet heel erg lang te wachten.
0: Oh, dat scheelt.

0: in ieder geval. Dus, ja. Was er veel concurrentie, als jij als je dat even wilt delen? Wat was er verder? Ik zeg verschillende zangers, zangeressen.
1: Nou, als eerste was een heel mooi duet van volgens mij twee zusjes die super mooi konden zingen.
0: Ja.
1: En dat, toen dacht ik al van wow, iedereen is wel goed. En er was ook een wat jonger meisje met twee achtergrondzangeressen. En die had ook heel veel talent. Dus het is moeilijke concurrentie en ook goede flautisten. Een groepje en ook een zanger die zelf zijn liedjes schreef en die ook een van zijn eigen nummers heeft gespeeld. Dus het was wel echt een grote concurrentie.
0: Ja, maar uiteindelijk werd jij dus als winnaar gekozen. Heeft de vakjury nog iets gedeeld in een juryrapport?
1: Nou, ik heb geen juryrapport teruggekregen, maar wat ze me vertelde dat ik doe altijd een beetje een praatje voordat ik begin. Dus daarom is dat, zei ze dat het goed was en dat het voor het publiek ook leuk was. En ze zei dat ik een krachtige stem had, wat ik heel erg aardig vond. En dat het cool was dat ik ook gitaar speelde terwijl ik zong.
0: Nou, mooi. Ik had het graag willen zien, dus, maar ik denk nou, ik ga wel het originele nummer eerst draaien. Wat levert dit jou nou op? Je bent winnaar. Heb je daar iets mee gewonnen?
1: Nou, ik heb een groot bedrag van €150 gewonnen.
0: Mooi.
1: En ik heb ook dat ik mag optreden bij Heer 850, wat volgens mij in de Faberhal is, dat ik daar ook mag spelen.
0: 13, 14 november, dat grote muziekevenement?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Daar mag ik bij meespelen, daar heb ik een plekje. Dus dat is heel erg cool en daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Ja, dan moet je nog repeteren. Mag je dan twee nummers spelen, weet je het al, of is er maar één nummer?
1: Ik zou dat niet weten, maar ik neem aan dat het één nummer is. Als het zo groot is, dat natuurlijk ook wel meerdere mensen zijn.
0: Ja, snap ik. Maar ga je dan dit nummer weer spelen? Of heb je nog andere nummers op je repertoire, ongetwijfeld?
1: Ik heb heel veel liedjes die ik kan spelen, maar ik moet even kijken. Want misschien leer ik nog wel iets leuks. Misschien komt er nog nieuwe muziek uit die ik kan spelen.
0: Oké.
1: Okay. Maar dit is natuurlijk altijd wel een optie.
0: Nou, we blijven je volgen. Want dat doe ik ook met de volgende gast die me zo meteen aanschuift. Misschien ken je haar wel. Dat is Maaike Boeven uit Epe. Ze heeft meegedaan in het programma The Winner Takes It All.
1: Ja, cool.
0: Ja, dus die horen we zo meteen achter jou aan. Dus als je de radio aanzet of de computer meeluistert, dan kun je dat ook nog horen. Dus ja.
1: Heel cool.
0: Hey, ik wens jou heel veel succes. En wat ik kan zeggen, blijf je volgen. En nou, vier deze overwinning.
1: Dank u wel. Fijne avond, meneer.
0: Zelfde. Dag.
1: Doei.

0: Ja, en van de winnaar van Heres Kortel en Fine Mulder gaan we naar een andere zangtalent toe. En dat is Maaike Boeven, maar die heeft meegedaan het SBS6-programma The Winner Takes It All. Maaike, hebben we een telefoon. Dag Maaike.
1: Hallo.
0: Ja. Hallo. Ik had nou toch even de behoefte om toch helemaal even terug te blikken op jouw carrière en wat het opgeleverd heeft. En hiervoor had ik Fine, die meegedaan in Heres Kortel en ook heel enthousiast is, begonnen met een liedje van, moet ik even kijken, Avicii.
1: Hey, okay.
0: Ja, jij hebt meegedaan aan The Winner Takes It All. Voor de luisteraars die het niet weten, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ik ben benaderd door Talpa zelf. En of ik auditie wilde doen. En vanuit daar ben ik dus eerst online auditie gaan doen. En toen ook helemaal naar Amsterdam gegaan. Toen weer naar Hilversum. Dus dat is best wel wat vooraf gegaan, zeg maar.
0: Ja, ik heb het diverse optredens even meegekeken op televisie natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk ook vaak, vandaag was er ook al iemand die zegt, Maaike in de studio, kan ze dan wel zingen met die neuszonde? Je hebt een neuszonde, voor de luisteraars die het niet weten.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb een neuszonde en daar krijg ik elke dag voeding doorheen. En zingen gaat daar gewoon, dat gaat helemaal goed.
0: Ja, die zonde heb je dus nooit beperkt met zingen. Want die heb je gekregen, als je mag vragen, vanwege je gezondheid?
1: Ja, klopt. Omdat in mijn lichaam niet de goede voedingsstoffen opneemt. Het stukje van mijn dunne darm is verwijderd bij de geboorte. Dus mijn lichaam neemt niet de goede voedingsstoffen op. Dus via de neuszonde krijg ik voeding, waardoor dat wel gebeurt, zeg maar.
0: Ja, maar zingen heeft je dat nooit beperkt, dus...
1: Nee, klopt.
0: Hey, we draaiden een nummer, het kleine café aan de avond. Je hebt het zelf uitgezocht. Waarom dat nummer? Heb je dat gezongen?
1: Ja, ik vind het sowieso een heel mooi oud nummer. En dat is een van de lievelingsliederen van mijn opa. Dus ik vond dat wel mooi.
0: Oké. Okay. Heb je dat ook mogen zingen in het programma? Want daar staat even niet bij, deze.
1: Nee, deze niet inderdaad. Nee,
0: Lenny Koer wel, dacht ik.
1: Ja, Lenny Koer wel, zeker.
0: Ja, want waarom heb je Lenny Koer als in je repertoire opgenomen, nummers van haar?
1: Als jong meisje werd dat al heel vaak gedraaid. Mijn moeder heeft me echt... ik heb de muziek leren kennen door mijn moeder, zeg maar, van Lenny Koer. En ik was meteen verliefd op haar muziek, dus ik heb het altijd al wel gedraaid. En een paar jaar terug ben ik echt gaan zingen ook. En dat lag mij wel qua stemgeluid.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En uiteindelijk heb je dat in ieder geval wel te horen gebracht. Ik ga even een ander nummer van je laten horen. Dan ga ik daar even bij stilstaan. Dus luister maar even mee naar Foxy Foxtrot.

0: Dit is ook een swingend nummer.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dan altijd aan die originele plaat. Die denk ik, afgelopen is, gaat hij nog door. Dus,
1: ja.
0: Hey, deze heb ik gezongen. Waarom deze?
1: Die werd heel veel aangevraagd op mijn TikTok. En ik kijk meestal ook best wel door de reacties wat er dan aangevraagd wordt. Dus ja, vandaar. En een lekker nummer natuurlijk.
0: Ja, dat zeker. Hey, je koffers die zet je op, allemaal op TikTok?
1: Ja, en op Instagram, Facebook, overal op.
0: En hoe, wat is de meest bekeken van jou?
1: Ambition Friede.
0: Hé, hey, van Nicole.
1: Ja.
0: En waarom die?
1: Ja, ook weer door mijn moeder. Heel veel muziek heb ik heel veel leren kennen door mijn moeder. En daar ben ik steeds meer gaan luisteren. En ja, vandaar. En het werd ook opgepakt door heel veel Duitse mensen natuurlijk. Mensen uit Polen, overal vandaan.
0: Dus toen was het een beetje vrienden van Nicole die klonk.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja,
0: ja. Nou, die laten we denk ik, hoop ik, zometeen ook nog even horen. Wat zijn je toekomstplannen?
1: Ik ben nu gevraagd voor een ander tv-programma. Daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Moet je niet doen ook.
1: Maar dat komt er hopelijk aan. Voor de rest. Nu een beetje rustig. Ik heb het natuurlijk heel druk ook nog met werk en alles. Maar ik hoop dat het tv-programma gauw editie mag doen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wij blijven jou in ieder geval volgen. Maar ik had zoiets even kijken hoe het met jou is. Mocht straks dat hem wel wat verteld over worden of na afloop van die tv-dinges. Dan ben je wederom van harte welkom in Infomix.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: We gaan luisteren naar, ja, kondig hem zelf maar aan. Die snappen welke ik ga draaien.
1: Een beetje vrede.
0: Ja. Dan gaan we nu luisteren van Nicole. Dankjewel.
1: Tot ziens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
1: We zijn er voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwezoom.
4: Nieuws uit de regio.
5: Iedere vrijdagmiddag is er in het centrum van Twello een gezellige weekmarkt. En deze is van 11 tot 5. Het is de Marktplein en de plek voor diverse boodschappen, onverwachte koopjes en spontane ontmoetingen. Al sinds 1978 is het deze elke vrijdagmiddag in het centrum. De Marktplein is echt de plek voor verse boodschappen, onverwachte koopjes en toch een spontane ontmoeting. En op zondag 28 juni vindt de vierde editie van Voorst op Wielen plaats. Met meer dan 600 oldtimers. Het is nu al een toonaangevend regionaal oldtimer evenement. En dit jaar is Voorst op Wielen de samenwerking aangegaan met Pugshop.de, die op zaterdag op hetzelfde terrein een mopfest organiseert. Een van de grootste Nederlandse oldtimers en bromfietsen te treffen met deelnemers uit binnen- en buitenland. En ook is er veel meer. Live muziek, streekmarkt en kamperen. Kortom, het kan niet op. Stichting Behoud Dorpskerk Willep organiseert op zondagmiddag 28 juni het jaarlijks wijnfeest. Naast live muziek op het terras en een wijnproeverij van Ruggies Wijnhandel uit Deventer en een Formule 1 café met de GP van Oostenrijk staat dit jaar een fietstocht op het programma. Er is keuze uit twee mooie routes van 25 kilometer of 50 kilometer en de routes zijn geschikt voor jong en oud en ook erg leuk voor gezinnen met kinderen. Ritten door de landelijke buitengebieden van Wilp over rustige binnenwegen en pittoreske paden. Vanaf 12 uur is de inschrijving bij de Dorpskerk en daarna tot 2 uur om te starten met de fietstocht. Het inschrijfgeld is €5 per persoon, inclusief een kop koffie, een consumptie en een pannenkoek. En kinderen die fietsen uiteraard gratis mee. Ervaar de magie van de stoomtrein en de Veluwe met ons unieke Veluwe Actief Eerbeek wandelarrangement. Ga met de stoomtrein mee en wandel terug door de mooiste bossen en langs de sprengen van de Loenense waterval naar Eerbeek. De route is 6 à 13 kilometer en dat is vanaf station Loenen of Lieren. De trein vertrekt op tijd en de rit gaat van Loenen of Lieren en daar stap je uit en dan gaat aan de hand van de routekaart weer lopend terug naar Eerbeek.

0: Ja, met Pinkster hoorde ik het verhaal van Jonathan en Lisanne. Ze zijn zendeling en met een omvangrijke taak bezig. Namelijk het vertalen van de Bijbel in een voor mij niet gangbare taal in Afrika. Ze hebben inmiddels plaatsgenomen hier achter de microfoon om u deelgenoot daarvan te maken. En u uit te nodigen voor een evenement Meet the Mapa in Heerde. Beide van harte welkom in de studio.
1: Dank u.
0: Ja, even introduceren, want de luisteraars kunnen niet zien. Jonathan, you're speaking English en ze spreken Duits.
1: Ja. Ja, ik ben Jonathan en ik kom uit Duitsland. En mijn Nederlands is niet heel goed. That's why I prefer to speak English or German.
0: Oh, German. In Duits kan
1: het ook.
0: Ja, en dat is ja, dat kan spreken ik ook dus. En in Nederlands kan natuurlijk ook. En jij zullen we dan heel vaak horen vandaag.
2: Ja, ik zal voornamelijk het woord voeren, ja.
0: Ja, want Lisanne, jij bent ook zendeling, maar je komt uit Heerde. Vertel.
2: Ik kom uit Heerde, inderdaad. Ja, ja. Ik ben hier opgegroeid, ja.
0: Al jaren hier rondgebracht en op een gegeven moment heb je gekozen om zendeling te worden, zeg maar even. Ja. Vanaf wat moment wisten jullie, we gaan samen de zending in?
2: We wisten dat eigenlijk allebei apart voordat we elkaar ontmoeten. Ik wil al sinds kind de zending in. Heel mijn leven al. Ik heb de eerste paar jaar van mijn leven in Rwanda gewoond. En sindsdien wil ik altijd soort terug. bij Jonathan kwam dat later. Die hoorde een presentatie van zendelingen in de kerk. En werd toch geïnteresseerd. Nee, het was ver voordat we elkaar ontmoeten. Ja. En toen waren we allebei bezig met voorbereidingen voor zending. We wilden allebei naar Afrika. En toen hebben we elkaar ontmoet op de universiteit. En toen zijn we samen verder gegaan zo.
0: Ja, mooi toch zo, dat kan gaan. Ja. Dus de overgang Nederland-Duitsland naar de regio waar jullie voor inzetten is natuurlijk ook een wereld van verschil.
2: Ja, compleet verschillende werelden, inderdaad. Ja,
0: vertel, want Nederland-Duitsland is anders dan Afrika.
2: Ja, dat. En binnen Afrika zijn er ook grote verschillen. Wij wonen echt heel afgelegen, in de bush, zeg maar. En toen we aankwamen, was het voor ons alsof we weer baby's waren. Want we konden niet praten met mensen, we moesten eerst Arabisch leren. We wisten niet goed hoe we ons moesten kleden, want vrouwen gaan bedekt. We konden geen boodschappen doen op de markt, want we konden niet communiceren. We moesten leren koken op houtskool. Dus ja, alles was nieuw en anders.
0: Dus jullie komen eigenlijk hetzelfde als hier iemand geadopteerd wordt, een kind van twee, bij wijze van spreken, uit China. Die kan, ik kan geen Chinees, die kan bij wijze van spreken. Ja. Hetzelfde hebben jullie gevoeld dus.
2: Ja, heel afhankelijk van onze teamgenoten. Ja,
0: ja, want jullie gaan niet alleen met z'n tweetjes, er zijn ook teamgenoten dus bij.
2: Klopt, ja. We zijn met een team daar.
0: Dat is wel handig.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Want na jullie zijn ook weer nieuwe zendelingen gekomen, die helpen jullie dus weer.
2: Ja, want wij zijn inmiddels de teamleiders en helpen anderen, ja.
0: Want jullie kunnen die taal. You're speaking the language.
1: Ja, so Lisanne mentioned Arabic.
0: Yeah.
1: Arabic is the, we call it the language of wider communication. That's a language that everyone speaks, but it's no one's mother tongue in the place we're living.
0: Okay. Well, you are speaking...
1: We know Arabic, and Lisanne also learned Mapa. That's the local language of the people group we work with. But there are many more people groups. There are around 15 or 16, 15 to 20 different people groups in the area where we live.
0: Er zijn 15 verschillende groepen dus daar.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja. En daarom is Arabisch belangrijk, want zo communiceren zij met elkaar.
0: Ja. Ja. Is Arabisch moeilijk trouwens? Een heel andere vraag. Maar.
2: Wat is moeilijk? Ik vind Mapa moeilijker, maar...
0: Okay.
2: Ja, Arabisch is ook, ja, het staat ver van ons af natuurlijk. Het is een hele andere soort taal.
0: Ja. Ja. Hoe zijn jullie gekomen om, want jullie zijn op een gegeven moment gaan jullie de Bijbel vertalen. Ja, in die specifieke Mapa-taal, zeg maar even.
2: Klopt.
0: Hoe haalde je dat in je hoofd om dat te gaan doen? Ja.
2: Daar was ik al sinds kind geïnteresseerd in. Als de Bijbelvertalers kwamen naar de kerk om presentaties te geven, vond ik altijd heel interessant. En Gods woord is zo belangrijk. Dat verandert levens. Dus ik wilde heel graag meehelpen om een andere stam ook die mogelijkheid te geven om de Bijbel in hun moedertaal te lezen. Want dat is voor hen wel heel anders dan in het Arabisch of Engels, wat ze amper kunnen.
0: Ja, ja, want jullie zijn zelfs zo ver, ik noem het dan podcasts of filmpjes, dat jullie dat er een film is dat mensen dat kunnen horen in een zaaltje of zoiets. En over Jezus kunnen volgen of zoiets.
2: Ja, we hebben pas de Jezusfilm vertaald, inderdaad. Ja, die kunnen zij nu ook in hun moedertaal volgen. Ja.
0: En dan, ik zag beelden en zie ze stil zitten. En van, hé, ik kan het horen, volgen. Ja. Dus, mooi is dat dan toch?
2: Zeker.
0: Hey, nu ben je begonnen met de Bijbel in de Mappa to translate. You're speaking in translation English or Engels?
1: I'm not helping with the translation.
0: Oh, you're not.
1: It's Lisanna's work more than it is mine. I try to help with administration and everything else that needs to get done. But
0: not the translation.
1: That's really Lisanna is a lot better at languages than I am. That's why I also don't speak Mapa myself.
0: Dat is een compliment.
2: Ja.
0: Dat je het toch gaat vertalen. Waar loop je dan tegenaan met het vertalen? Wat je dat, ja.
2: Oef. Ja. Heel veel dingen.
0: Je hebt nou, wat ik begrijp, Lucas vertaald.
2: Lucas hebben we af, ja.
0: Ja. Je doet het niet alleen, met een groepje neem ik aan.
2: Klopt. We hebben 4 lokale vertalers ingehuurd. En zij doen voornamelijk het vertaalwerk. En ik check dingen. Dus er zijn verschillende stappen in het vertaalproces. Zij maken de eerste versie in het Mappa. Ze kijken naar Arabisch en Engels. En dan vertalen ze dat. En dan kijk ik over die versie en dan leg ik het Grieks ernaast. Ik doe voornamelijk Nieuwe Testament.
0: Grieks, hoor ik net.
2: Grieks, de grondtaal. En dan kijk ik, mist er iets? Komt dit over? En dan bereid ik heel veel vragen voor. En dan stel ik die aan de vertalers van, hey, hoe snappen jullie mensen dit? Ja, of er mist een woordje wat in het Grieks er is. En dan zeg ik, hey, kunnen we dit erin voegen? Of klinkt dat onnatuurlijk? En zo worstelen we een soort door de tekst heen.
0: Heb jij een talenknobbel? Want ik hoor Griekse, denk je. Ja, want die kunnen Nederlands, Engels. Ik denk, die legt er een Bijbel uit Nederland naast.
2: Doe ik ook. Ik heb 3. Oh. Ja. Ik kijk naar 8, 9 verschillende vertalingen in het Engels, Nederlands en Arabisch. En dan kijk ik een beetje hoe hebben andere vertalers dit aangepakt. Want vaak komen er problemen waar andere mensen ook mee te maken hebben gehad. En dan kijken we daarnaar en dan zo gaan we de tekst door. Ja, vervolgens nemen de vertalers het mee naar het vluchtelingenkamp waar ze wonen. Ja. En dan lezen ze een heel hoofdstuk tegelijk voor aan mensen. Zowel christenen als niet-christenen. En dan vragen ze, begrijpen jullie dit? Ze doen een stukje bij stukje. En soms stellen ze ook vragen over een specifiek woord. Het is vooral belangrijk dat er vrouwen ook bij zijn. Want we hadden bijvoorbeeld het verhaal van die vrouw die Jezus' voeten zalft met die hele dure parfum.
0: Ja.
2: En de mannen hadden gewoon een woord voor parfum gebruikt in hun taal. En toen ze dat voorlazen, zeiden de vrouwen, nee. Dat is de hele normale alledaagse parfum. We hebben een ander woord voor deze hele dure parfum.
0: Okay.
2: Dus toen wisten we, okay, dan moeten we dat woord veranderen.
0: Ja, maar dat is wel goed dat je dat doet op die manier. Ja, dus.
2: Ja, het is heel goed dat de hele gemeenschap erbij betrokken is. Want wij kunnen dat niet met z'n vijven doen.
0: Nee. Nou, van tevoren in de voorbereiding van dit interview heb ik ook nog een vraag aan jullie gesteld. Is dat dit het Bijbels woord het moeilijkst uit te leggen? Of die parfum? Of was het een ander
2: woord?
0: Nee,
2: die was makkelijk op te lossen. Okay. ja, er zijn heel veel verschillende dingen. Er is bijvoorbeeld een grammatica voorbeeld dat in het Mappa zijn er verschillende woordjes voor wij. Het persoonlijk voornaamwoord wij.
0: Mm.
2: En de ene is dat de spreker, als die tegen iemand praat, dat de geadresseerde bij het publiek erin zit, bij de wij erin zit. En een ander woordje wij is dat die persoon er niet bij in zit. Dus ik zeg bijvoorbeeld, wij wonen in Afrika. Mm. En dan bedoel ik alleen mijn man en ik, maar niet de rest die meeluistert. Nee. Dus dat is exclusief.
0: Okay.
2: Ik zeg, wij luisteren naar de radio, dat zijn wij met z'n allen. Dan is het inclusief de persoon die aangesproken wordt. En toen hadden we dat verhaal in Lucas, hadden we pas. Dat de discipelen op het meer waren met Jezus en dat er een storm kwam. En Jezus sliep. En toen zeiden de discipelen, meester, wij vergaan. En dan is de vraag, welke wij is dat? Bedoelen ze dat Jezus ook met hun zal vergaan? Denken ze dat hij zichzelf niet kan redden? Of denken ze dat hij Heer en Meester in zichzelf redt, maar dat zij als discipelen vergaan? En dan wordt het opeens heel theologisch, want in het Grieks staat dat niet uitgelegd.
0: Okay.
2: Engels helpt daar niet bij, Nederlands niet. Want wij hebben dat onderscheid niet.
0: Nee, bij ons is het gewoon wij. Zeg maar.
2: Ja. Ja. Dus dan moeten wij opeens gaan interpreteren hoe dachten de discipelen op dat moment over Jezus en hoe groot dachten ze dat zijn macht was. Ja.
0: Oeh.
2: Dus dat zorgt voor interessante discussies.
0: Ja, maar dat is niet een klus die één keer. Lucas, hoe lang heb je erover gedaan trouwens?
2: 2,5 jaar. Ja. Maar het was mijn eerste boek, dus het ging langzamer. Dus we hopen dat het iets sneller gaat.
0: Wat is je volgende boek waar je in denkt?
2: We zijn met Johannes bezig.
0: Oh, je bent al met Johannes bezig?
2: Ja, Evangelie van Johannes. Ja.
0: Ja, zo mooi om zo
2: door de Bijbel. Het gaat inmiddels iets sneller, maar het is veel werk.
0: Ja, om zo door de Bijbel te gaan. Ik ga zo met jullie verder praten. Even een rustmoment.

0: nog steeds in gesprek. En dat doe ik met Jonathan en Lisanne. En over hun zendingswerk in Afrika. En die, ja, ik noem het dan maar mijn monnikenklus, het vertalen van de Bijbel. Want je had net het over Lucas, dat ruim 2,5 jaar of zo dat je mee bezig bent. Je bent nu met Johannes bezig. Hoeveel kost dat, hoeveel jaren kost dat eigenlijk niet om die hele Bijbel te vertalen?
1: Mm-hmm. Ja, gemiddeld duurt zo'n project zo'n 25 jaar om de hele Bijbel af te krijgen.
0: Wow.
1: Ja. Dus dat is vrij lang.
0: Ja, wou ik net zeggen, dan ben je opa en oma misschien al van degene... Ja, want ze is in verwachting, dat mag ik wel zeggen.
1: Ja, hoor.
0: En van jullie kind, dan is het opa en oma dus, ja. Die dan het vertalen zijn.
1: Het is wel echt onze droom om die Bijbel ooit af te krijgen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: In ieder geval het Nieuwe Testament, maar het liefst de hele Bijbel natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja, van het Oude Testament vind ik al die namen vind ik altijd zoveel. Die hoofdstukken met al die namen en plaatsen. En, maar goed... Ja. Respect om het te doen, om dat te vertalen. We hebben altijd over de volwassenen gehad toen we dat ze eindelijk kunnen lezen. Wat is eigenlijk jullie droom om dat af te maken? Dus dat is jullie droom?
1: Ja, ja. Nou, in ieder geval om de Bijbel af te krijgen. Maar natuurlijk willen we niet dat het daarbij blijft. Maar dat mensen ook de Bijbel lezen en gebruiken en erdoor veranderd worden. En dat die hele cultuur veranderd wordt door Gods woord. En dat ze... hoop krijgen. Die mensen leven in een oorlogsgebied en zijn heel arm. Hebben ontzettend veel moeilijkheden in het leven. En we hopen dat Gods woord hun hoop brengt. Ja.
0: Dat is echt heel mooi. En hoop ik ook voor die mensen daar. En ook voor jullie natuurlijk. Dus, want jullie gaan, die blijven niet hier. Die gaan eind september volgens mij weer terug die kant op. Dus,
1: november. Ja.
0: Of november. Maar er is natuurlijk geld nodig, luisteraars. En dat is logisch. Voor de zending. Wilt u hun steunen? Dat kan, want u kunt hen ontmoeten. Want jullie gaan de mappa naar Nederland brengen. Meet de mappa, hè?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. Op zaterdag 11 juli geven we een wat langere presentatie... over het werk wat wij doen en de mensen met wie wij werken. Meet de mappa. En dat is begint om 13:30 aan de Zwarteweg 10 in Heerde. Iedereen is van harte welkom daar. We zullen ook veel foto's laten zien.
0: Filmpjes misschien, dat weet ik niet. Maar in ieder geval foto's.
1: Ja.
0: En jullie zijn er aan het woord. Als mensen zeggen van, ik kan niet, maar ik wil al wat bijdragen. Ik kan hier geen QR-code laten zien, want het is geen televisie. Mm-hmm. Dan kunnen ze natuurlijk die dag kunnen ze ook geld geven, denk ik. Bij jullie evenement. Maar als mensen nou toch al contact willen met jullie... hebben jullie een mailadres? Of?
1: Ja. Kan ons bereiken via jonathan.lisanne@posteo.de.
0: En Posteo is zonder H. Ik zeg het maar even bij, want dan zeg ik de Theo. Dus jonathan.lisanne@posteo.de. Komt toch Duitsland weer erin?
2: Ja.
0: Hey, jullie verbrengen nu jullie verlof hier in Nederland. Jullie zullen de komende tijd, ondanks dat er zometeen de geboorte komt... ook nog wel bij gemeentes langs gaan, of niet?
1: Mm-hmm. Ja, we hebben verschillende presentaties klaarstaan. Ja.
0: En hoe zijn de reacties bij die gemeentes waar jullie op visite komen?
1: Goed. Mensen zijn vaak heel geïnteresseerd. Het staat ver van mensen af, omdat in Nederland de Bijbel is er in zoveel verschillende vertalingen.
0: Ja, versies en...
1: Het speelt hier weinig een rol. Dus we krijgen vaak positieve reacties, ja.
0: Ja. Nou ja, dat is ook de reden dat ik geraakt was door jullie verhaal met Pinksteren. Dus het Pinksterverhaal.
1: Ja.
0: En wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Heel veel inspiratie toewensen. Ook veel succes. Ik blijf jullie werk sowieso volgen. En dat doen we vanuit Heerde. Jouw geboorteplaats noem maar even. Mm-hmm. Hey, bedankt voor de komst naar de studio.
1: Ja. Dank je. Jullie ook bedankt.

0: Goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik stuurde je vanmorgen een appje en denk, nou, wat lekker nummertje ga je voor me draaien. En dan kom je bij lekker twisting bij de pool, de Dire Straits.
1: Ja, ik denk van, nou ja, wat zou ik zo voor het warme weer bedenken? En, ja, je hebt natuurlijk de bekende nummers, Katrina en Wave, Walking on Sunshine onder andere. Maar ik denk, nou, ik vond dit wel gepast. Hoor je niet zo vaak op de radio. Ik denk, nou, dat is wel een nummer wat bij de tijd past, hè. Ja. Alleen maar beste plekken de komende dagen, best wel maar.
0: Ja,
1: maar
0: ja, met je voetjes in het water, wil je zeggen.
1: Hè? Dat is niet voldoende, denk ik.
0: Dat is niet voldoende. Dus. Hé, je hebt ervan, er komt heel wat aan, zei je. Dus ik heb vanavond heel wat te vertellen.
1: Ja, nou, het is nogal wat er op ons afkomt.
0: Nou, vertel.
1: Ja, nou ja, we blikken natuurlijk altijd even kort terug op de afgelopen week. En, want vorige week was het ook erg warm al wel, een paar dagen, donderdag, vrijdag. 2, 3, 34 graden. Maar toen hadden we ook de hele zware buien nog bij. Een benauwde, vochtige, klamme lucht was er eigenlijk aanwezig. Dus toen was het eigenlijk al benauwd en niet fijn weer, zeg maar. Het weekend is een beetje omgeslagen, ook gisteren en vandaag op zich. Wel warm, maar niet zo heet meer temperatuur in onze regio onder de 30 graden in ieder geval. Maar wat het verschil is met name dat de aangevoerde lucht stuk droger is. Dus die, dat benauwde, klamme gevoel is dan weg. En wat ook opvallend was met name de nachten. En je kon nog in de ochtend, of in de nacht en de vroege ochtend, kon je het huis nog lekker luchten. Want het was morgens toch 12, 13, 14. Dus dat ging nog prima. Maar goed, dat gaat wel veranderen. Want er zijn zelfs berekeningen dat het in de nachten lokaal in Nederland niet onder de 25 graden gaat worden. Dus ja, hoe krijg je dan nog weer koel in huis? Dus dat komt er allemaal op ons af. Nou, hoe ziet de situatie een beetje in elkaar? Ik zal proberen een beetje kort te houden in ieder geval. En te maken met een hoge drukgebied in instantie die ons weer bepaalt met een noordoostelijke wind. En daardoor dus die wat lage temperaturen dan eind vorige week en ook die drogere lucht. En wat nu gaat veranderen is dat er iets van het opschuift naar Noordoost-Europa toe. En tegelijkertijd zien we dan op de oceaan een lage drukgebied liggen. Vlak voor, zeg maar, voor Engeland. En dat betekent dat de aanvoer uit het zuiden gaat waaien. Nou, en uit het zuiden daar komt, wordt gewoon erg hitte lucht aangevoerd. Er is altijd al de warme lucht aangevoerd. Maar nu op het moment zijn extreem hoge temperaturen in onder andere Frankrijk. Die landen, onder andere Frankrijk, België, Spanje, die zinderen van de hitte. Met name in Frankrijk al heel veel records gebroken. Temperaturen in Parijs 40 graden, Bordeaux 44 graden, kortom. Dat zijn extreem hoge waarden. En ja, een groot deel van die lucht gaat onze kant op komen. En die zal zijn hoogtepunt, of dieptepunt, hoe je het noemen wilt. Hè? Ik bedoel, ik denk dat niemand hiervan houdt. Dat zal een vrijdag zijn met extreem hoge waarden. En ja, wat ik al zei vanmorgen tegen je, het zal me niet verbazen dat ergens in Zuid-Nederland misschien vrijdag wel die 40 graden gehaald geworden. We zullen zien. We zetten even rustig op een rijtje in ieder geval. Want die hitte die duurt voorlopig nog wel voort. En ja, we spreken over een hittegolf, daar heb ik al vorige week over gehad. Een hittegolf als het 5 dagen boven de 25 graden is, maar van 3 dagen dan boven de 30, dus tropisch moeten zijn. Maar er is ook weer een nieuw iets in het leven geroepen, dat is zogenaamd superhittegolf. Nou ja, hè, wat je maar bedenken wil, dat is een aantal jaar geleden ook bedacht. Dat betekent eigenlijk dat je dan 5 dagen boven de 30 graden moet hebben, maar van die 5 dagen minimaal 3 dagen boven de 35. Nou, een aantal plaatsen in Nederland zullen dat gaan halen. Of wij het gaan halen in onze regio, zal maar zo kunnen. Of het landelijk wordt, vanuit het beeld gezien, want het is dan landelijk altijd, is even de vraag. Maar goed, hittegolf overal, dus dat je dus minimaal 5 zomerse dagen waarvan 3 tropisch op rij hebt, dat wordt overal gehaald. En het zal wel zo kunnen dat we een nieuw record gaan halen, een aantal dagen van een hittegolf in juni. Want het hoogste aantal is ooit achter elkaar. Dus dan mag het niet onderbroken worden met de temperatuur onder de 25 graden tussendoor. Moet het aan eerste stuk zijn. Is 8 dagen, maar we kunnen nu vast naar 10 of 11. Misschien nog wel iets meer gaan. Kortom, dat wordt een record. En ja, ook de hoge temperaturen die eind van de week op vrijdag gemeten gaan worden. Er zijn ook waarden die in Nederland 1 juni nog niet eerder zijn voorgekomen. Kortom, het wordt interessant. Rustig op een rij zetten in ieder geval. Wat houdt dat er eigenlijk in? Nou, vandaag hadden we eigenlijk best een mooie dag. Het was niet benauwd, het was wel warm, maar de temperatuur over het algemeen een paar graden onder de 30, zo'n 28 graden ongeveer. Afgelopen nacht 13, 14 graden, dus wat ik al zei, nog lekker doorlucht weer. In het zuiden werd het dan wel plaatselijk 30 graden. Nou, de komende nacht is het zo dat het nog redelijk is eigenlijk. In het uiterste noorden een graad 13, 14 ongeveer. In onze regio 16, 17, 18 graden, dus is al wat hoger dan de afgelopen dagen. In het zuiden lokaal rond de 20 graden is de laagste waarde. Dus daar wordt het al wat een tropennacht, zoals het heet, wanneer het boven de 20 graden is. Nou, morgen is het zo dat we dan het verschil dus ook op dit moment in de komende nacht dat er vrijwel geen wind is. Dus echt doorwaaien kan het dan ook niet. Morgen is het zo dat de zonovergoten is en zeer heet wordt. De temperatuur morgen in het uiterste noorden, noordoosten, 28 tot 30 graden. In onze regio kunnen we best aantal graden bij doen vergeleken met vandaag. Ik denk in onze regio 4, 35 graden wordt morgen. In het uiterste zuiden lokaal 37 graden. Kortom, een extreem hete dag morgen. Nou, donderdag, dan gaan we echt zelfs even weer een graadje draag doen. En dan komt het dat de wind tijdelijk even weer naar het oosten gaat. Dat betekent dat de aangevoerde lucht weer wat droger is. Ietsje minder extreem heet. Maar goed, het is net wat je ervan vindt. Uit de noorden 8, 29 graden. In onze regio 33, 34 graden. In de uiterste zuiden kan het nog 5, 36 graden. Ja, waar heb je het over? 1 of 2 graden verschil. Het blijft extreem heet. Nou, vrijdag was, zoals ik al zei, de extreemste dag. In het hele land wordt het extreem heet. Overal wordt het ja, waarschijnlijk boven de 35 graden in Nederland. Zelfs in het noorden van het land. In onze regio verwacht ik een beetje temperatuur van ja, 37, 38 graden wordt er bij ons. Het zuiden 39 graden. En wat ik al zei, lokaal zou me niet verbazen dat er enkele melding komt dat er 40 graden is gepasseerd. Net over de grens in Duitsland wordt zelfs 42 graden verwacht. Kortom, ja, het gaat helemaal los op dit moment. En ja, ons landje, ons klimaat, ons leefpatroon is niet echt ingesteld op deze hoge temperatuur. En dan komt er natuurlijk ook een beetje van. En ja, we moeten maar eens gaan nadenken of de siesta moeten gaan invoeren, lijkt mij. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Kijk even naar het weekend, want na de hitte van vrijdag, dan krijgen we zaterdag nog een hitte dag. Trouwens, vrijdagavond zou in het zuiden enkele lokale onweersbuien naar voren komen door die hitte. En dan zie je op zaterdag de kans daarop, ik zeg niet dat het gebeurt, de kans daarop iets groter in het hele land. En dan is het zo dat het iets minder extreem wordt in dat geval. Ja, zaterdag nog altijd in onze regio. Ja, wat zou ik zeggen, 35 graden. Nou ja, dan kunnen we dan ietsje minder hit als de vrijdag. En de zondag is het zo dat het nog ietsje afgaat. Ik denk op de meeste plekken in onze regio altijd nog zo'n 2, 33 graden. Kortom, het is hit en het blijft hit. Alleen de extremen zijn dan ietsjes eraf, zal ik dat maar zeggen. Nou, volgende week, dan zie je eigenlijk in het weekend dus al een lokale regen voor onweersbui. Dat kan de enige verkoeling in gang gaan zetten voor volgende week. Ik zeg er uitdrukkelijk bij kan. De meeste berekeningen gaan voor volgende week voor een afname van de temperatuur richting de normale waarden, zeg maar zo'n 22 tot 25 graden eind volgende week. En dan ook wat toenemende wisselvalligheid. Maar er zijn nog een paar berekeningen die toch wel warm blijven houden, of heet blijven houden. Niet meer zo heet als vrijdag, altijd nog temperatuur rond de 30 graden. Ik ga toch voor de eerste optie dat na het weekend de temperatuur geleidelijk aan de maandag dan wel boven de 30, maar daarna toch onder de 30 graden komen. En dan wordt het wat aangenamer, zeg maar, om buiten te vertoeven. Want het is de komende dagen, denk ik, zorgen dat je rustig houdt, goed drinkt. Hè? En wat ik ook nog even wil zeggen, kijk even om naar de medemens, de oudere medemens met name. En die hebben wat minder dorstgevoel op oudere leeftijd. En het is al belangrijk dat mensen blijven drinken. Het belangrijkste is water te drinken. Geen alcohol, dat zijn slecht zijn. En ja, wat ik ook hoorde, dat het goed is om regelmatig te eten, maar naar kleine maaltijdjes, zeg maar. Niet de grote maaltijd in één keer, maar regelmatig wat eten. Ja, en goed drinken in ieder geval. En hou je rustig.
0: Ja, dat zou wel allemaal moeten doen. Dus rustig houden. Dus,
1: ja, je kunt niet anders.
0: Je kunt niet anders. Dus. Hey, ik heb heel wat te vertellen. Nou, je hebt heel wat te vertellen. Dus wat komen te verwachten staan. Hey, jij gaat op vakantie.
1: Ja, ik ga volgende week weer het weer hier omslaan. Nou, omslaan is het groot woord. Volgende week dan ga ik een aantal weken op vakantie naar Kroatië. En ja, dat is mijn zomervakantie. Ik ben al vroeg dit jaar.
0: Ja.
1: Maar dat begint mijn zomervakantie volgende week. En nou ja, als het een beetje meer zit, zet het weer daar zich voort. Terwijl het daar niet zo extreem heet als hier. Maar wel heerlijk zomerstemperaturen. Dus, okay. Ja, dat gaan we zeker doen.
0: En wanneer kunnen we...

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: Ja, en als het goed is, hebben we nou Katja aan de telefoon. Want we gaan het hebben over de Georgische keuken. Want volgens mij draaide ik een Georgische plaat, klopt toch? Hallo?
2: Ja.
1: Volgens mij draaide ik een Georgische plaat, of niet?
2: Ja, klopt.
1: Mariami, een chef.
2: Mariami, dat is echt een Georgische naam.
1: Oké. Ik denk, ik zoek toepasselijke muziek uit, want ik kan geen toepasselijke hapjes uitzoeken. Want je gaat een workshop Georgische keuken vervaardigen. Wat zijn nou typische de smaken van Georgië?
2: Oeh, het is heel breed. Heel lekkere koken. Daar heeft Georgische gerechten zijn echt smaakvol. Heb je heel veel verse kruiden in de gerechten. En er wordt heel veel walnoten gebruikt. En veel groenten. En kaasbrood van verschillende provincies heb je echt eigen recepten van het land. Dus het is heel breed. En we gaan aanstaande vrijdag, inderdaad, 26 juni, een workshop organiseren. Omdat mensen willen iets nieuws proeven en leren en koken.
1: Oké, en jij bent degene die het uit gaat leggen?
2: Sorry?
1: Dus jij bent degene die les geeft, zeg maar even. Die...
2: Ja, ik ga met mijn man les geven. En ze kunnen zelf alles zelf vanaf het begin tot eind, tot klaar is eten. En dan ze mogen hier eten of ze kunnen meenemen het gerecht.
1: Ja, ik kan me in ieder geval altijd zelf wel herinneren. De gerechten waren lekker. En die Georgische kruiden zijn magnifiek. Tenminste, luisteraars. Die heb ik toen de tijd van jou een keer mogen proeven. Ik zie, je hebt zo'n mooi affiche. Kunnen nog mensen gebruiken die middag? Kunnen nog mensen zich aanmelden op dit moment? Of is het vol?
2: Ik heb inmiddels nog plaats. Nog aanmeldingen gehad. Het ging echt heel snel.
1: Leuk toch?
2: Ja, het is echt... mensen zijn heel erg enthousiast. En ik heb nog een paar plekken.
1: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, via telefoonnummer 0655212372.
1: 0655212372. En ik begrijp, luisteraars, waar is het eigenlijk? Want je noemt het vrijdag 26 juni. Waar wordt het gehouden?
2: Het wordt in Ebe, op Talmastraat 12.
1: Talmastraat 12. En hoe laat begint de workshop?

0: Wij gaan om 1 uur beginnen. En dan duurt het tot 5 uur. En 5 uur is afgelopen.
1: Oh, maar het kan zijn dat je om een uurtje of 4 mensen al wat kunnen peuzelen wat ze gemaakt hebben natuurlijk.
0: Ja, het is...
1: Hey, en er wordt een Georgische wijn geschonken. Wat is dat voor soort wijn in Georgië wat ze maken?
0: De Georgische wijn heeft echt oude geschiedenis. Het is 8000 jaar geleden begonnen in Georgië wijn produceren. En we hebben inmiddels rosé binnengekregen. We hebben witte wijn. En wordt in kweverig gemaakt. Dat is een kleipotten die wordt in de grond gezet en blijft altijd lekker koud en wordt gerijpt echt in de grond. Dus het heeft ook de hoogste tannine is ook aardig hoog en het is gewoon lekker.
1: Oké, ik krijg net de vraag binnen. Wat zijn de kosten?
0: Per persoon, we hebben gevraagd €30, inclusief glasje wijn.
1: Dan kun je niet voor het eten gaan, dus moet je nagaan. Dan word je onder de professionele begeleiding door jou in de geheimen van de traditionele keuken doorgemaakt. Die middag met allemaal lekkere gerechten. En kunt u zelf gaan proeven, opeten of maar meenemen naar huis. U kunt zich aanmelden. Ja. Ik noem het nummer nog een keer. 06-5521-2372 als u nog twijfelt. Hé, hey, bedankt. Ja. Ik hoop dat je het een beetje koel kunt houden die vrijdag. Want het wordt ook heel warm weer die middag.
0: Ja, dat is de hoogste temperatuur van de week. Ja. Of van het jaar misschien. En we hebben geprobeerd alles... in orde maken, alles dicht en binnen houden. Dus de temperatuur wordt echt aantrekkelijk, zal ik zeggen.
1: Nou ja.
0: Is goed gekoeld.
1: Binnen is het aangenaam. En dan hoop ik dat mensen met een genoeg gedoening om 5 uur naar huis gaan. Of met een buikje vol, of met een stuk eten. Dus. Hey, bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
0: Ja, dank u wel. Fijne avond.
1: Dag.

0: uit de regio.
1: Op 27 juni is de Nationale Veteranendag. Op deze dag danken we onze veteranen voor hun inzet, vrede, vrijheid en veiligheid. Burgemeester Olaf Prinsen ligt toe: in een wereld waarin veel onrust is, beseffen wij hoe belangrijk vrede en vrijheid is. En met deze vrijheid hebben we mede te danken aan onze veteranen. Onze waardering is ook voor hen heel groot en ze zetten zich in voor veiligheid van anderen en daarom verdienen ze onze eer en waardering. Daarom wordt er gevraagd om op 27 juni de Nederlandse vlag uit te hangen als een teken van respect en waardering voor onze veteranen. Wat merk jij van wateroverlast, droogte of grondwater in je omgeving? De gebiedsherkenning naar een toekomstig bestendig watersysteem in Loenen en Eerbeek is afgerond. Graag horen ze welke reacties, zorgen of aandachtspunten er leven. Je vragen en aandachtspunten wordt meegenomen in de volgende stap en meld je daarom aan bij het waterspreekuur. En dat kan op 2, 6 en 7 juli in het Tjark Rijkscentrum te Eerbeek. Tussen 4:30 en 4:45. U kunt zich aanmelden via brummenmijnafspraakmaken.nl. In de natuurlijke Beekzichtkraam naast het beekkantoor van Landgoed Beekzicht wordt op woensdag de oogst uit de moestuin verkocht. Iedere woensdag zijn hier verse biologische groentes te koop tegen een kleine vergoeding. Door deze lokale groenten te kopen draag je bij aan de ontwikkeling en instandhouding van het landgoed. Kom gerust eens een kijkje nemen en wil je direct op de hoogte zijn van de woensdagoogst, meld je dan aan voor de Beekzicht groente-app en dit kan door een berichtje te sturen naar aanmelden@landgoedbeekzicht.nl. En elke dinsdag vindt bij het Korak Herstelacademie in Heerde de training Raak je kracht plaats. Dit is een laagdrempelige beweegprogramma waarin deelnemers niet alleen fysiek actief zijn, maar ook werken aan mentale veerkracht, zelfvertrouwen en persoonlijke groei. De training is toegankelijk voor iedereen en ervaring is niet nodig. Aanmelden kan via www.korak.nl.
2: Ja, en dit was InfoMix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist? Of wilt u iets terugluisteren? Dat kan dan via de website van ons station. Voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En graag tot een volgende keer. En luistert u naar 794 op de dinsdag. Kunt u straks luisteren naar dat show of 794. Hier is Prins, Purple Rain. I never meant to call.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Naast mij zit Han van der Pol. Han, we zijn er niet. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe zou dat nou kunnen? Dat jij lekker in Portugal dan zit.
0: Ja, jij bent er ook niet in.
1: Nee, ik ben er ook.
0: Wij draaien, dit uur draaien we gewoon prachtige muziek.
1: Ja, je hebt altijd een goede smaak van muziek, moet ik zeggen.
0: Breng jij ook nog wat platen mee?
1: Ja, ik zal mijn best doen.
0: Okay. En dan die week erop zijn we er ook niet, hè? Dan zijn we de 8e juli en we er weer vooruit.
1: Ja, goed geteld. 1 plus 7.
0: Nou, ik wens je twee hele fijne weken met geen verplichtingen. Of heb je wel een plicht?
1: Genoeg verplichtingen. Wij wensen jou ook een hele fijne vakantie.
0: Ja. Dank je wel. We maken er wat van met mooie muziek in deze uitzending. Graag tot over 14 dagen.

0: Naast mij zit Han van der Pol. Han, we zijn er niet. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe zou dat ook? Dat jij lekker in Portugal dan zit.
0: Ja, ja. Jij bent er ook niet, hè?
1: Nee, ik ben er ook niet.
0: Wij draaien, dit uur draaien we gewoon prachtige muziek.
1: Ja, je hebt altijd een goede smaak van muziek, moet ik zeggen.
0: Ja. Breng je ook nog wat platen mee?
1: Nou, ik zal mijn best doen.
0: Oké. En dan die week erop zijn we er ook niet, hè? Dan zijn we de 8e juli zijn we er weer voor de uitzending.
1: Ja, goed geteld. 1+7.
0: Nou, ik wens je 2 hele fijne weken met geen verplichtingen. Of heb je wel verplichtingen nog?
1: Genoeg verplichtingen. Maar ik wens jou ook een hele fijne vakantie daar.
0: Nou, dankjewel. We maken er wat van met mooie muziek in deze uitzending. Graag tot over 14 dagen.
2: You felt my sweetest dream.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

Richard Hoffmeyer presents Umagoma. Radio 794.

Ja, mooi geweest. Welkom, welkom, serieuze luisteraars, bij de 68e aflevering van Uma Guma Next Level Radio voor Silent Movers, Misfits, Outcasts, Lone Wolves, Nonconformisten, Notoren Dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, Libertariërs, leuk, autonome, denkers. Wie zijn dat? Buitenstaanders, observanten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Wij zijn zo origineel, we hebben niet eens een format. Ofwel Barry. Elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord, want u weet het. Uma Guma is niet makkelijk. Hopen om een sfeervol geheel laten we ons vanavond voor de tweede keer begeleiden door de legendarische Amerikaanse componist Don Davis. Nee, het was veel te warm op zolder om Matrix Reloaded deel 2 te maken. En het is mooi weer. En draaien Italiaanse muziek. Vorig jaar had ik 3 uitzendingen met Italiaanse filmmuziek en Italiaanse prachtrock. Wacht eens even. Heeft die micro zo hard gezet? Zo beter, zo beter. Wat een dynamisch werknemer ben ik toch. Ik heb daar een compilatie van gemaakt van die 3 uitzendingen. En daarvan hoorde je net al een stukje muziek van Ennio Morricone. Daar begon ik mee uit de film The Great Silence, Il Grande Silenzio. En dit is van dezelfde maestro, Death Rides a Horse, the main theme. Ennio Morricone.

van Cesco Guccini uiteraard. Hé, hey, wat een moeilijke titel. Van zijn album Via Paolo Fabbri 43 uit 1976. Het einde is leuk. Wat vrolijk. Ah, Italiaanse pracht. Il Tempio delle Clessidre. Jullie kennen ze inmiddels allemaal. La Attessa.

The Big Bubbling Band onder leiding van Franco Michalizzi. Dit is muziek bij de Italiaanse misdaadfilm Roma a Mano Armata. Typisch jaren 70. Mooie baslijn. Wie is dit? Francesco Di Masi. Ah ja, mooi. Bekend.

Messa was dat. Groot succes bij mijn vaste vrouwelijke luisteraars. Babylon heette de track. Daarvoor de Danish National Symphony Orchestra met hun interpretatie van Ennio Morricone's Good, Bad, Ugly. Volgens mij hoorde je de main theme en... I'm kicking. Score heeft eigenlijk 3... Staat er niet bij. 3 iconische thema's. Main theme, the trio en Ecstasy of Gold. Nou, het was niet Ecstasy of Gold, of wel. Whatever. Ik zit een artikel te lezen op Follow the Money, vandaag gepubliceerd. Europese ombudsman gaat onderzoeken of berichten tussen Ursula von der Leyen en andere Europese leiders terecht zijn geheim, bla bla bla. Kortom, von der Leyen ligt weer onder vuur. Krijgt natuurlijk totaal geen exposure bij de legacy media. En ik heb ook altijd het idee dat bij bladen als The Economist, dat zo'n vrouw altijd op het schild gehesen wordt. Dan zie je weer zo'n foto dat ze trots staat handen te schudden met een andere wereldleider die zo corrupt is als de neten. Wat is dat toch, hè? Dat dat in stand gehouden moet worden.

voorbereid vanavond. Fabrizio. Nee, André. Spannend muziekje er even onder.

Ah, het is dialect van een onbekend dorpje onderin Italië. Dat heet Napoli. Het gaat over de brigadier Pasquale Cafiero. Ja, merkwaardige, bijna onderdanige verhouding met de gevangene Don Raffaele.

Il Segno del Comando. Of zoiets. Italiaanse band. Uit Genua. Dit kwam van het vijfde album. L'Incanto dello Zero. En het Italiaans van ons gaat met sprongen vooruit. Wie ook uit Genua komt. Fabrizio Di André. En die hoorde je voor Pino Donaggio. En daarvan draaide ik de Crucifixion uit de film Carrie. Stephen King film. En wat ik zei daarvoor, Fabrizio Di André. Met in het Napolitaanse dialect Don Raffaele. Was kritiek op het gevangeniswezen. Corrupte gevangeniswezen. Zoek de tekst zelf maar op. Dit was het eerste uur van Umaguma 68. Groetjes uit Italië.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Italiaanse muziek, ga je dan alleen maar Eros Ramazzotti en Pavarotti draaien? Nee. Gek wief.

Is het lekker onderuit gezakt. Te genieten van mooie stukjes muziek. Moet ik nog wat zeggen? Dat was nog een keer van het debuutalbum. Il Tempio del Clessidre. Mooi. Vrouwelijke toetsenist. Schrijft ook veel van de nummers. Maar ik ben haar naam even kwijt. Was het Elisa? Whatever. Daarvoor Francesco Di Masi. Thema di Johnny. Begonnen net uur 2 met de Italiaanse horrorscore Progbed Goblin. Mooi man. En daarna Louis Bakalov met het main thema van de film Django. Dus Ennio Morricone.

RTV 794. Uma Guma. Waar we gek zijn. Italiaanse doom metal. Dagon. De Impero delle Ombre.

0: Radio 794.
1: Le orme, ritorno al nulla. Davor Franco Michelici, di fronte ai killers. En dan een heel moeilijk woord erachter. Dit is Banco del Mutuo Soccorso Dopo. 10 minuten. The finest Italian prog.

Banco del Mutuo Socorro. Een band uit Finland. Van het derde album. Album? Dopo. Mooiste album ook. Hey, ik had hem ervoor staan. Waarom doe ik dat? 1973. Io sono nato libero. Libero, uiteraard. Een 4.38 op procarchives.com. Derde album van deze band. Oh, wacht. Tweede album wordt nog hoger gewaardeerd. Darwin kwam uit 72. Band debuteerde ook met twee albums. Titeloos en Darwin. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn in die Italiaanse band, koop gewoon gelijk de eerste drie albums. Dan heb je 2,5 uur de beste Italiaanse jaren 70 prog. Man, wat is dat gaaf. Moet er eigenlijk eens wat meer weer in gaan verdiepen. Geweldige zanger ook. Hij leeft niet meer. Francesco Di Giacomo. Die vent, die was zo klein. Die had zo'n grote baard. Dat eigenlijk de baard groter was dan de man zelf. Staan wel wat live optredens nog. Uit, denk ik, jaren 90 nog. Op YouTube. Banco del Mutuo Socorro. En wat zeg ik altijd bij dit nummer? Alleen bij Umaguma durven we deze muziek te draaien.

dit is muziek van Nino Rota uit de film The Godfather. Zullen we nog een stukje stevige muziek gaan doen? Daar heb ik wel zin in. Crimson Dawn, Tower of Sin.

Zo, dat was hem. 68e aflevering van Uma Guma. Programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt. En vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega Toch Mireille is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Nino Rota uit de film The Godfather. Ik zeg wel te rusten tot volgende week. Of misschien ben ik wel op vakantie. Who knows? Wel te rusten.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

flashing, taxi cabs and buses passing through the night.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal.